c'est Gold

0: Welkom bij Noordzee Gold.
1: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, de 's avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stug.
2: Maar dan zijn we samen dansen.

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel gauw kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
3: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

Paradikide, paradikada, paradikada, paradikado. A Scooby Doo, wap, Scooby Doo. Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, wat een sick. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Toen dacht ze bedrukt, net toen hij dacht het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear, dat rennen dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap, wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het smartphoneverbod op school lijkt weinig effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
4: Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen opdat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
3: De onderzoekers pleiten ervoor om de leerlingen vooral duidelijk te maken waarom het verbod is ingevoerd. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden, dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Zo'n uur geleden is een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de hoge werkdruk, het personeelstekort en de overbevolking in de cellen. Daardoor slapen er nu zo'n 600 geretineerden op de grond. Ruim 120 meer dan 2 weken geleden. En overleg daarover met justitieminister Verlinde leverde nog niks op. Een nieuw gesprek komt er voorlopig niet. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
5: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
3: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League-competitie in en tegen Italië. Onze jonge duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0 na een gesloten wedstrijd, dat zegt coach Gilles Swerts.
6: We zijn vooral blij met die 3 punten, omdat we wisten dat Belarus op papier misschien een makkelijke tegenstander is. Maar zij hebben laten zien in de hele campagne tot hiertoe dat het een heel stug elftal is, dat geen 1 keer is weggespeeld. En ja, hun eigen spel oplicht aan de tegenstander met heel veel transitie, heel veel setpieces en altijd gevaarlijk is.
3: Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge duivels op kop in hun groep. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenavond startte de ticketverkoop voor de grote heropening van het Kursaal Oostende. Die is voorzien op 15 december met een optreden van het nieuwe huisorkest, The Atomic Orchestra, en verschillende special guests. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
3: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: We maken ons vandaag op voor een dag vol zonneschijn. Het wordt meteen de laatste nazomerdag met maxima van 22 tot 25 graden. Helaas moeten we morgen alweer rekening houden met veel bewolking waaruit lichte regen kan vallen. Het kwik blijft morgen net onder de 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
3: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de Bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start Kim, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Vlaamse regering begint rond deze tijd aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het wordt overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Latree.
4: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
3: Daarnaast overweegt de Vlaamse regering om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. Het virusseizoen is gestart, dat merken virologen in ons afvalwater. Er gaat al veel corona rond en de komende weken komen daar nog heel wat andere virussen bij, zegt viroloog Steven van Gucht.
5: September is typisch het moment waarop de verkoudheden beginnen toe te nemen. Dat heeft vaak ook te maken met de start van de scholen en mensen die weer aan het werk zijn. Het is in ieder geval nog maar het begin van het verkoudheidsseizoen. Maar binnenkort, oktober, november, zullen dan nog andere virussen bijkomen, zoals RSV, december, griep.
3: Het goede nieuws voor griep, corona en RSV bestaan er vaccins. En sport, Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales op het tennistoernooi in Singapore. Ze verloor van een Poolse, de nummer 25 van de wereld, in 2 sets, 2 keer 6-2. Mertens won het toernooi vorig jaar nog. Zonnig en warm vandaag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
3: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

Bart Kanaerts komt met de try-out van zijn nieuwe show naar Vayamundo op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €16 en zijn nu al te verkrijgen via comedy-oostende.be. It was

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostense warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
3: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk, want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
0: Ah, wat? Maar ben die dus de kurkvloer geleid, dat, hè? Bij Revan?
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch nee.
0: Ja.
1: Hoe moet ze zeer weg?
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
6: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
7: Je luistert naar

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Domingos. En dan mag u vanavond voor Peter Hujar's Day. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Dian van Broekhoven brengt een auteurslezing in de Bibliotheek Oostende. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen. Vanavond komt ze om 7:30 naar de bibliotheek in Oostende. Dan nog dit. Vandaag start KIM, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Dit en volgend weekend kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne vrijdag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de €500. €507 per jaar om precies te zijn. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
4: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
3: En ook tanken wordt weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt morgen met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. En dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. Dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. De politie in West-Limburg krijgt de laatste weken opvallend veel meldingen binnen over everzwijnen. Over schade door de dieren aan tuinen, maar ook voor aanrijdingen op wegen en op de sporen. Dat meldt het Belang van Limburg. Je hoort Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
5: Dat heeft te maken met het feit dat nu echt wel een heel belangrijke periode aanbreekt voor everzwijnen. Het is de herfst. De herfst is de voorbereidingsperiode voor de winter. Elk everzwijn dat zich niet goed genoeg kan voorbereiden op de winter, die kan het bij een koude winter misschien niet overleven. Dus die moeten zich nu echt letterlijk gaan volvreten. En dat maakt dat die dus op heel wat plekken soms voor overlast zorgen. Ook in gazonnen, omdat daar vaak keverlarven en dergelijke te vinden zijn.
3: Als je een everzwijn tegenkomt, hou je best afstand. Zeker als er jongen bij zijn. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel geen incidenten of ongevallen gemeld. Het zijn modellen die gemaakt zijn tussen 2011 en 2 jaar geleden. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je dealer. En Sport Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Waardoor Union dus een ander veld moest zoeken en in eigen land kregen ze nergens groen licht. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: shining, raining all over the world.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
3: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Vintage Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Welkom bij Noordzee Gold.

De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn vanaf nu dus te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
3: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
3: Voor ouderwetse radio, luister je naar Noordzee Gold.

In hommage aan Jasmin brengen Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amarilie Stemmerman een selectie van Jasmins mooiste nummers tot leven, samen met een live band. De hommage gaat door op vrijdagavond 6 november in het Staffersluiscentrum in Bredene.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij in Gent werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
4: Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd en niet enkel volgen en voor onrust zorgen, maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar nou, uiteraard niet thuis horen. Wel, het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer.
3: Medaar deelde de video op social media, maar haalde die intussen wel weer offline. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. En de Brit George Russell vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli crashte in de kwalificaties tegen een muur. Hij vertrekt morgen van op de 16e plaats. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later wel meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag dan enkele buien bij opnieuw 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.
5: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek- en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
3: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch wel minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haar een keer kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
1: Ah, maar bij die die onze kurkvloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch niet.
1: Ja.
2: Hoe moet ze zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Voor ouderwetse radio, luister je...

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 14 graden. Morgen zijn er veel wolken waaruit ook lichte neerslag kan vallen. Morgen halen de maxima 19 graden. Ook zondag blijft het grotendeels bewolkt.

de tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken, een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkaar

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bovan, de beheerder van het Oostendse warmtenet, is gestart met de werken om het net aan te sluiten op de biostoomcentrale. Naast die centrale zal Bovan ook de grootste warmtebuffer van België bouwen. In die buffer wordt warmte opgeslagen wanneer er een overschot aan hernieuwbare energie is. Bovan wil hiervoor 3,5 miljoen euro ophalen bij de burgers. Zij kunnen maximum 10 aandelen van 250 euro kopen. De kidskampen veranderen van aanpak. Ze gaan voortaan door als Studio Melina, genoemd naar Melissa en Nathan. Ze blijven zich wel richten tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Initiatiefnemer Nathan Blondé.
3: We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: Het bedrijf RelyOn, dat zich specialiseert in veiligheids- en overlevingstrainingen, opende nu ook een trainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Het bedrijf was al langer in Oostende actief met offshore trainingen. Gisteren werden in Blankenbergen 2 tieners uit zee gered. Ze waren op klasuitstap. De jongeren hadden veel geluk. Want hoewel het strand niet meer bewaakt is, waren er redders in de buurt die hen uit zee konden halen. Tot zover dit regionieuws.
1: Goedenavond, welkom bij Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Vanuit Oostende is dit Noordzee Call.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag start het festival Kim in de Grote Post in Oostende. Kim toont aan het werk van residenten van het cultuurcentrum. Kim loopt nog tot 4 oktober. Het Oostendse warmtenet wordt uitgebreid. Het net wordt aangesloten op de biostoomcentrale en er komt ook een warmtebuffer van 10.000 kubieke meter. Alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van de Gistelse basisscholen namen deze week deel aan testmomenten van Sportkompas. Hiermee wil de sportdienst van de stad de kinderen laten kennismaken met sporten die bij hen passen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Aan het station van Berchem in Antwerpen is grote rookhinder. Dat komt doordat een elektrische wagen in de ondergrondse parking in brand is gevlogen. De brandweer verwacht dat de hinder nog wel een tijd zal duren, zegt woordvoerder Gert Wollaert.
4: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat die rook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
3: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
5: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
3: N-VA wil dus dat werkgevers opnieuw een ziektebriefje kunnen eisen. In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam is een man doodgeschoten op een vol terras. Het slachtoffer zou werken in een gevangenis in Zaanstad, ten noordwesten van Amsterdam. Het gebeurde vanmiddag op een terras van een populair restaurant waar het erg druk was door het mooie weer. De politie kon een verdachte oppakken. De feiten worden nu onderzocht. En onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charles de Ketelaere gelooft er in elk geval in.
6: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel het gevoel als wij in een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
3: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. Vanavond droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het opnieuw zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het dierenasiel van Oostende start een nieuwe crowdfunding. De organisatie zit momenteel in slechte financiële papieren. De situatie is zo erg dat er amper nog geld is om dierenvoeding te kopen. Ook de uitbetaling van de lonen voor oktober is onzeker. Naast de crowdfunding hoopt het Blauw Kruis ook op een overbruggingskrediet van de stad Oostende. Morgenmiddag is er een open deurdag in het logistiek en opleidingscentrum van de Kringwinkel in Oostende. Dat is gelegen in de Karperstraat 10. De Kringwinkel bestaat 30 jaar. Naast de verkoop van tweedehands goederen creëert de Kringwinkel ook kansen op werk en opleiding. BC Oostende probeert dit seizoen kampioen te spelen na een seizoen zonder titel. Eigenaar Erik van Hal zegt dat het dit seizoen niet eenvoudig wordt.
3: Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
3: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders die spelen natuurlijk ook een rol. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: De Middelkerkse politie heeft een 20-jarige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht van oplichting van een 78-jarige vrouw. Op het moment van zijn aanhouding probeerde de man geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer. Na ondervraging door een onderzoeksrechter werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldie.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.